Waar ze kan groezen, goeie moed, dan voel ze gewaan ervan. Daar dan maar groezen, geen bord, de joezen zijn draait goed klaar. Die wat te vorten, dat doe aan orde, dan ze lachen.